0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verreinen?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

Ach, hij ook krijg. Ik zag weer, met mijn rooi rok voor jou, dier, ik wil jou hè. Ik ga jou krijg. Al slaan jou mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jou mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Goedemorgen, Jolien, Jolien. Ik wil vanochtend veel bijzonderse groet vrouw aan mijn haar voor ons. En nostalgisch even is gelukt met haar verjaarsdag. En maar die jaren bij je jaren zien. En dank u voor haar liefde naar omgeven als een moeder hier bij die werk. Ze zal altijd voor iets bij iemand iets goed zijn, iets betekenen in zijn leven. Betekent wat iemand het wel aanstoot. Maar ze is bij je liefdevol. Ze heeft altijd haar hart van een man. Ze laat je altijd warm voelen als een kind. Als een collega. Ik wil vaak zeggen, ze moet haar dagen niet. En ze moet haar niemand haar vreugde stelen. En ze moet altijd blij zoals ze is. Rejoice in de Heere. Zoals ze is in de Heere. En dan wil ik ook van Suzy wat zondag verjaardag zijn. En Suzy moet ook haar dagen niet. En een baie mooie geziende dag. Van Suzy ook. Wat nog om zondag, Jolien. Dat komt van Sanfra de Valerie. Van nostalgie en al die collega's. Een mooie dag, Jolien.

0: Goedemorgen, Jolien. Goedemorgen, ingeschakeld vanaf de ras. Ons is net zo geschokt in de ras. Met de ingang van een welbekende vriend, vriendin. Van ons, allemaal het vage kind. Zit altijd met allemaal gesjaals. Ik kan zien nog verleden week zo lekker gesjaals. Toen ik mijn klinken werven en ze komen naar klinken van die wankel af. Jo, Eli Boysen, die vriendelijkste mens. Altijd zit met allemaal gesjaals. Dat is net zo schok voor ons in de rest, Jolien. Dat was bij je vannacht. Bij je vannacht. Maar mag je hier, haar familie, vertrouwen voor ogen in die aardseertijd. Dat was schielijk. Mijn auntie was nog gistermiddag bij haar bij de hospitaal. En uitzorging al het gesjaals. En zei van mij gezegd gisteravond, Eli leek goed. Als net een paar minuten na en dat. Ja, toen kreeg ik die verschrikkelijke boodschap. Maar sterkte aan die Brie, Marie, familie, Elise naastbestaan, dat is allemaal, ons is bij je hart hier allemaal, en ons voelt het samen, die hele sterkte voor die week, voor die voorbereidings.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Eden Bets is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Bets, quality made affordable.
4: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Nutrifi cornflakes 1.2 kg and whole wheat biscuits 900 gram, both for 99 rand. Dewdrop fat spread break 500 gram, buy 3 for 36 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Neisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
7: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Ja, ek wil ek net vanmôre vir aan die almal se kinders, julle breë families, baie, baie sterkte met die ingaan van aan die Alma. Ja, ons sal haar stem mis. Haar stem gaan stil raak op die radio, maar die Heere weet die hoekoms en die waarums. Een geseende dag aan jou, Jolien, en ook aan Maxwell wat.
8: Sê dankie aan die Lena, mooi dag vir u ook. En dan het ek 'n boodskap gekry daar van af Heidelberg. Môre Jolene, Renier, Helene en oppa van Jafta. Hoop dit gaan goed sterkte aan Antie Alma se familie en vriende met die ingaan en geluk aan Antie Perry Newman van Heidelberg wat haar 95ste verjaarsdag vier. God se rykste seëninge oor u lewe van Mina Konradi daar aan die pad van af Heidelberg. Nee, so ja, ons gaan breek vir stukkie muziek. Snazel het vir my gesê, daar gaan geen headlight wees 11:30 nie, so slechts die volledige bulletin om 12.

Bachelor Boy, tyd so 16 minute voor die uur van 12. Kom ons kyk dan nog so paar boodskappies. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Jeline, groete daar van my kinders, Martine Smith en Joan Kiddo van Nysna. Prachtige dag en naweek vir jou vanaf Protea Park. En dan sê Frederica Hendricks, morgen Jeline, geseënde dag vir jou en my man en seun moet lekker werk, boetie. En Kornei, lief vir julle, baie, dat kom van Frederica Hendricks af, nee, en dan sê Ursula Klaassen, goeiemorgen Jeline, Sharon Aris, sê morgen sê Jeline, en Landie Grootboom is ook ingeskakel, en so ook Johanna van Wyk, nee, daar al die pad van af Park, Dean en George, jy is natuurlijk steeds welkom om die boodskapies te stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

Care Tweeze Verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: Hierdie ou sterk mooi aan. Dankie aan die mama, dankie aan die ma Jeanette. Jy sal moet laat hoor van jou, nee. Jy sal regtig waar van jou laat moet hoor. Nou ja, goeiedag, broeder.
1: Yes, yes, DJ Gustav. Is Lina hier van Oudtshoorn, my bro. Ek is ingeskakel. Ek smaak weer bietjie los, maak my maat. Mooi dag, Sneeuw Sebastian.
0: Dankie my broer. Ja, nee, ja, Gustav sommer sit en smile, jong. Gustav sê, my, jo, Sebas, wanneer had ek een man geworden, jong? Ja, nee, kijk, die man. Sane broeder, hy. Die man had die daar by sister Lijnse is gekry, jong. Hy en sy prachtige vrou. Nou ja, wat sê Kavuks, hoe gaat het aan, broeder?
2: Ja, nee, hartelijke middag aan jou, Sebas. Kavuks, my houd ook niet aan, hy is aangehaak en geskakel. Soos gewoonlik met druk in die gang met die werk. En ja, Sebas, dis naweek. Veilig wees. Groot rugby. En ja, nee. Allemaal moet maar veilig wees. En,
0: toch so waar.
2: Maar maatheid voor oor. En mens het altijd te sê, hou maatheid voor oor.
0: Niet
2: maatheid voor oor. Sebas, en dan kan jy dit maar, die ding maar in die lucht zetten, maat. Is naweek.
0: Ja, nee, sal beslis dat die ding in die lucht moet sit, broeder, is naweek. En dan het ek ook een boodskap ontvang hier uit Karatera se wereld het. Jo! Iemand sê vir my, hartelijk goeiemiddag, Sebas. Mooi dag vir jou, daar in die atelier. De Stella hier van Karatera. Stella, hartelijk goeiedag aan jou, my groot vriend. Je weet, is altijd goed om van jou te hoor, man. En van jou te laat hoor, nee. Ja, mens kry my Stella so op snaakse plekjes, jongen. Sien jy net, hier Stella ook in die mix, jong. Ja, maar Stella, baie dankie, man. Het is altijd lekker om van jou te hoor, nee. Waardeer jou. En dan moet ek sê, daar is heel wat een paar, stuff that's happening. So we're going to give you a couple of those, you know, that's coming your way. A little bit of I'm a piano. Hey, I'd like to try a lot of things, man. You know, when they say I do a lot of things, I try a lot of things sometimes. You know, I go with, the stuff that people don't normally play, but I will play them, you know. Yeah, I'll tell you what I'm talking about. What I mean is the following. Have a listen to the following. All right, so if you just joined us, welcome back. It's 20 minutes away from the hour of, 2 o'clock. And we're going to make it worth your while. Play stuff that you haven't heard, stuff that you think you heard. Can't wait for after 2 o'clock. Going to make it massive.

0: right, welcome back. Welcome back. Thank you so much. We're getting ourselves ready for the news coming up at about 2 o'clock. I trust and hope you enjoyed that, you know, that mix. Took a lot out of me, you know, bringing all that together and make it a one, you know, one something that you can enjoy, you know. Even if I'm alone.
1: Madame Bassi, hoe gaan het daar met jou?
0: Goed en zelf.
1: Ik was dus aan de gang, dus aan de kook.
0: Absoluut.
1: Dus aan de kook, papa. Nee, ik zit nou lekker. Hier yes. Op mijn stoep, bij jou zit en luister. En ik geniet jou elke oomblik van jou, ne?
0: Dank je, dierbare.
1: Ik geniet jou.
0: Dank je, zus.
1: Ten volle, Bassi.
0: Dank je, zus.
1: Lekker dagje daar. Is lekker zomer daar is bij ons in Zuid-Afrika, ne? Lekker zomer. Als we genieten, ze om krijgen.
0: Oeh, ja.
1: Wat om het al bij aan en tanden. Zes van de rest.
0: Zes van de rest. Ik stem samen met jou. Goedemorgen. Geluk aan vader Edward Atkinson en George Rooms-Katholieke Kerk. Geluk met die verjaarsdag. God zien u. Werken met liefde van Veronica Swartz en de Jager-familie in Mosselbaai. Baie dankie vir die boodskapie. En baie geluk daar aan vader Edward Atkinson hier van George Rooms-Katholieke Kerk met die verjaarsdag en individual birthday. That is how we do it. Middagse best, ek werk nog maar, ek luister skree muziek van Ek en Jayman, sê Gwenny. So, Gwenny, ja, nee, wat Gwen, kyk, daar is nou nie keer kans, nou nie jong. Het is nou so, dat moet nou net so wees, nee, daar is die ander nummerie. Eerne van my low. Wat sê jy, groot vriend?
2: Maar goeiemiddag, Sebastian. Ek word sekers aangeskakel. Ek sit nou hier by Antisona, of by Sona, ja, hier na, by wat is my naam? By Popshop, ja,
0: Pop-shop.
2: Ek staan keren na kassaren op Biep, dat kom van Poosja, die funkevol handje van Concordia. Ik mis jylle, Sebastian.
0: Antje, ons mis vir jou net so, man. Baie dankie dat jy laat weet het. Nee, sterkte daar, broeder.

0: with Sebastian Coldridge.
1: All right, welcome back, welcome back, welcome back. The number in studio is 044-884-031. And you know what, Sublime's ever popular, you know. Let's hear what's happening. Eden FM, hello.
2: Goeiemiddag, Sebas. Goeiemiddag. Op het gaan goed. Ik wil ook niet daar sterk te zeven. Anti-Elma's brief van Millie. Kamers, sisters, broers, allemaal bekend vrienden. Kom het bij je liefde van Johanna uit Baden. Mooi dagje voor allemaal een naweek. Dan kan hulle niet tijd van hartseer. Dank je, baas. Veilig wees.
1: Alright. Bye bye, dank je daar. En waardeer jou, man. En waardeer jou, sister. Nou, je weet, vroeger het ik een lied gespeeld. Die en ik, ja. Ja, nee. Die lied het ik opslaag gemaakt, jong. Opslaag gemaakt. Baie kinderkies het lekker saamgesing. En ek weet sommer van die volk het ook lekker saamgesing. Nou gepraat daarvan, baie wat saamgesing het. Kom ons hoor gou wat gaat hier aan. Eden FM, hello.

0: DJ Sebastian, DJ Good, Good Stuff. DJ Sebastian en DJ Good Stuff. Hoe zit massa kinders, hoe zit? Ek luister raar, ek laat iemand van my aan. Een dingetje meng, jong. Amma piano, gospel, massa kind, jong. Oh, en die zingen, also Jesus is my redder. Zeg maar, jong.
1: Rian, is jij rondom mij? Tranen

0: Ja, kom ons klim gauw vannacht in die vaslapies en hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag sê.
1: Amal is een groet, amal is een groet. Dan groet ek daar, sê geïde maaikies, luisteraars, my familie en vriende, as ook daar sê van Bubbles, en al sy maaikies daar sê op die groep. Ja, amal met die geseende dag heb. Paula, ek wil net aan 2% speciale persoon in my leven, van al die energie wat baie diep in my hart leed. Dit is my seun Zain. Ek wil net vir hom sê, Zain, geluk op die verjaarsdag, maar God jou nog rijkelijk sien. En mami en daddy en al jou siblings is baie lief vir jou. En ja, jy heb jou dag heel lekker geniet. We love you so much. En dan ook aan my broers klinken, Kimberly. En daar wil ek ook geluk sê op haar 11e verjaarsdag. En sê dat ook een awesome dag hee. En ons is net so lief haar. Dankie Paula, mooi blij ingeskakel, nee. Veilig wees die naweek.
0: Baie dankie Fazzy, baie dankie. Dag sê Paula Hops, dankie vir die drive-house en waardeer. Gooi dit in die lucht, dienaar. Liefde, Pastor Malcolm de Jager. En dan sê Pastor geluk aan vader Edward Atkinson van St. Mary Katholieke Kerk in George. God sien u met liefde. Dit kom van Sister Veronica Swartz en die de Jager familie. Hier in FM net na die advertentiebreek, volg ons protocol en dan sit aan in Japan.
2: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudsoring die karwasbesigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474
4: 6084. This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: I'm telling you, a promise we make is a promise we keep. Ek het gesê, ons gaan nou in hierdie vrijdagmiddag in klim en dit is precies wat ons gaan doen. Ons gaan het doen, maar as ek het. Goeiemiddag, Paula. Hops. Babbel, Jam en die Eden FM familie. Dit is vrijdag. 2 seconds before weekend. Gooi alles in die licht. In die licht. Dit kom van Vloei. Had op goeiemiddag, Vloei. And then also a big shout out to DJ Gustav. Ah, het was lekker om jou nie huis te hee. Goosie, lekker man, lekker tunes, lekker beats. Hier op Eden FM's Afternoon Drive. Gaan ek om nou net verder vat, my boeta. Ek gaan om nou net verder vat. Setting the scene. Baie dankie, Goosie. Dat jy ingehaak het hier by sy buis en jy het die ding vier warm gemaakt. En die brand, lekker man, lekker. Ons sê dankie vir Jula met die kontrijprogram, as ook die ontbijtprogram. Ons dank gaan ook uit aan al die betrokke persone by ons geopende himmele. En dan Lynn Klutie, wat vir ons die ontbijtprogram aangebied het. Baie dankie Lynn. En laaste maar nie die minste die Carpe Diem. Baie dankie Carpe Diem. 5 tot 6. Hier in FM, dis klaar wat het so is. Hier is Gabby Lou, hartelijk goeiemiddag Gabby.

0: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes, jou stem in die paradise. Now to know, ek praat met jou.
1: Now to know. Gabby praat saam met ons, hier is Asante, hello Asante.
2: Goeiemiddag en kapot, ek is op Eden FM, ja. Westerke, met Paula Massa. Wacht, kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, aguma, ooh.
1: Lekker Shante. Hi, Limi.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidops.
1: Lekker Limi, hou hem net as wel. This is your drive time show. Hier is groot nog, hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Massa program, afternoon drive. Right, daar gaan ons. Gooi om, Paul.
1: Ek doe dat, die gaat ons. Dat is net een Jantjes, en dat is Jody Jantjes. I'm telling you. En af en toe om even de hopjes om te zien. Njarr, lekker DJ Gustav. Njarr.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m. Weer eens hartelijk goeiemiddag hier in FM. Al onze prachtige luisteraars in Uniondale, Meisnaplet, Kannaland, Hesekwa, Meisnaar. Oh, mensen, Klein Karoo, hier langs die kus, George, al die prachtige mensen. Julle is op die rechte plek. Is die Drive Time Show, saam in die hops.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Here's a bit of Stevie Wonder, 28 minutes past 3, part-time lover. Enjoy this, je gaat ons.

0: Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij.
1: Ja, Eden FM, dit is wat ons moet wees. Jy moet vry wees. Daai lekker gevoel. En waar krijg jy dit? Net hier op Eden FM. Vanmiddag kan jy saam praat by 0605052693. Dis wat die hoop so jou wil hee. Ons maak een vinnige daai in Volmoed daar by die burgemeesteres van Volmoed. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
2: Dag, Mr. Paul.
1: Middag sê.
2: En geskakel by die huis. Ek wil groet te sê vir al die maakies. Almal moet een mooie dag hee. Mr. Paul, ek wil net vir Auntie Alma sy familie baie sterkte sê met die heengaan van Auntie Alma. En ek dank aan hulle in die hartseer tyd. Hulle hartseer is ook ons hartseer. Ons is mos ingehoud Eden FM familie. Mr. Paul, myne baie mooie dag hier daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag!
1: Daar sê baie dankie Katrina van Volmoed. Ja, hier in FM, ons het verneem van die, die afstedel van onze geliefde Auntie Alma. En ek sal een bietjie later, sal ek meer daarover sê, want is nog vir my so onwerklik. Ja, en die ding wat net opkom, is wat Auntie Alma altyd gesê het vir my. Hai, goeiemiddag Paul, ek gaan aan jou luister, tot jy afgaan. Maar ons beloof om later een oomblikkie in te werk. Nog iemand, Paul, my pa is so blij om jou stem weer te kan hoor. Die radio was stikkend vandag. Hy het een nieuwe een bekom. Sarah to Solly Baartman van Oudtshoorn. Lekker man, lekker. Heike Voeks, hartelijk goeiemiddag.
3: Hartelijke dag, sê aan jou, Mr. Paul, al ek het op van alle eden vrienden en familie aan jou. Ek luister Katrina, sy kom mooi deur, maar as niks wat muziek betref, sy het nou nie een noot gegeen nie. Katrina, ja. Kom maar weer in, hy het een noot gegeen.
1: Daar sy.
3: Ek weet maar, sy moet een noot gegeen, Katrina, asjeblief, dankie.
1: Sy moet gewoeks.
3: Mooi dag aan allemaal en allemaal met veilige naweek het.
1: Daar sy, baie dankie gewoeks. Dankie dat jy ook ingehaak en ingeskakel is hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Nog een boodskapie wat hier gekom het, hartelijk goeiemiddag.
4: Middag, sê Paula, Nasser Mouna ingeskakel, al die pat het nes na uit. Ja, ek voel een klein bykie beter stemmekie, klinkie meer so rind nie, maar ook ek het my lekker gedokter. En ek het myself gesê, jy kan nie op een naweek siek wees, die girlfriend. No ways, ek bestraf dit.
1: Ja nee.
4: Ek sit nou een bykie lekker hier buiten, die sonnekie, ek wacht hoor vir een vriendinnekie, wat gauw gaan kom in poppie by my. En dan gaan ons maar die dag daar vanaf afvat. En ek wil ook my innige meegevoel stuur daarvan Auntie Alma. Ek het ook haar stem gewoond geraak op die radio, al het ek haar nie persoonlik geken nie,
1: ja.
4: Maar sy het ook diep in my hart ingekryp. Ek wil ook vir haar familie sê, alle sterkte, en om te onthou, laat God sy vertroostende hand oor hulle sal wees, met liefde van Ramona uit Naisna.
1: Daar sê, baie dankie Ramona uit Naisna. Goeiemiddag, Werner, waarom lach jy oor my status daar op my WhatsApp? Waarom lach jy, Werner? Dis nou so 24 minute voor die uur van 4. Ons het gister ons gepraat oor, of die vraag was gewees, op watter dag is jy gebore? En toe sê ek gaan een bykie naslaan werk doen, een bykie oplees, om te kyk aan die persoonlikheidstype van die spesifieke dag waarop jy gebore is. So, hierdie loop van die dag gaan ons dit saam met mekaar deel. So, bly en gaak en ingeskakel, hou jou oor by die radio. Dis Eden FM, jou stem in die paradijs.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos. So sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Oh, nice compaans. The real thing, you to me, I everything. Vida entertain Auntie Monica my op. Ja, op die vaslap. Oh ja, dat is voor die tijd voor die eer van de veel. Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op jou nummer 1 draadloos. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. En as ons laatst met die gemeenskap dagboek, dan gaan ons weer na wat ons nou opgehoud. Ek kan nie eens bij jou nou waar ons nou opgehoud. Ek denk ons het opgehoud by woensdag. Ja. Ons het opgehoud by woensdag, die Mercurius kind. En die nie dat ek gemis het, woensdag baba is een slim communicatieve kind, nieuwsgierig, aanpasbaar, goed met woorde, leer om vrienden te maak, leer makkelijk om vrienden te maak, denk soms te veel na oor dinge. So, na die gemeenskap dagboek aan, so by donderdag. So, mense wat op een sondag gebore is, julle moet net vasthou, julle moet vasthou, ons gaan daar by julle uitkom. Maar vir nou, kom ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek op jou nummer 1 draad, ons Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
2: Voor die Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap.
3: Die South African Cape Corps Military Veterans Association, of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info.
4: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak kontak met sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The military MPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Stuff Doctbook. And in kerk, school, sport club, of gemeenskap organisatie van die dagboekvolk gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
0: Baie dankie, Eden FM gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Hartig goeiemiddag.
7: Mr. Paula Ramona weer eens ingeskakel uit Nysna uit. Jy sal my nie glo nie. Die vriendinnetjie het nou met die hele kleuterskoolie aangekom. Hulle is amper 'n stuk of 6 kindertjies. En dis Rina en Claudine.
0: Yes.
7: En dis Zeni, nie, die mense wil nou my hele dag kom omkrap. Ek het jou gesê, ek kan nie siek wees op 'n naweekie, Boeta. Is tyd verdryf nou. Met liefde, van Ramona uit Nysna.
0: Daar is Ramona uit Nysna. Hawaii kinderkies net so by mekaar, ons gaan so bykie later, gaan ons een speciale bederfie vir hulle deurgee. Ja, ons het gesê, ons gaan aanbeweeg en ons het ook nog die padverkeersverslag, maar kom ons kyk gauw aan donderdagse babas. Hoe is hulle persoonlikheid? Een donderdag baba is een Jupiterkind. Nou, een donderdag baba is optimisties, vrygewig, gelukkig en is wys. Dink in terme van die groter prentjie. Een donderdag baba hou van leer en reis en groei. Maar dan belangrik, een donderdag baba kan effens koppig wees, as jy op een donderdag gebore is. Dan is dat jy. Is jy. Is jy, man. Man, dat is net jy, enkla. Oh, taking us to the padverkeersverslag. Here is Jimmy Cliff with Reggae Night. Good afternoon, Eden FM.

Nee, sange vol, dit is hoe ons die laaste uur van die afternoon drive afskop hier op jou nommer 1 draadloos. Ons klim lekker in jou vrijdagmiddag in verder en ons klim ook in jou naweek in. Knypsake, knypsake. Oh. Nou kom ons hak aan met nog eenetjie wat deel gevorm het van die Eden FM afternoon drive se speelhuis. Hier is Mr. wie? Spakumeru, Mr. Spakumeru, met Everything Will Be Okay. Geloof dit, sê dit en geloof dit. Everything will be okay.

Middag volle Hops, baie trots op ons familietweeling Zoe en Ziek, rondganger van Oudtshoorn wat vandag verjaar. Zoe is ons prokureur en Ziek ons opvoeder. Geluk, baie trots op julle. Ankalansi en gesin van Blanco. Happy birthday Zoe en Ziek, ja, ek ken hulle baie goed. Hansi, dis Erik en Bella, sy kinders, oh, prachtige kinders. Happy birthday, sing along!

0: a big disgrace, waving your banner all over the place.
1: We will rock you. Jij moet het geloven. Onze Rockview hier op het Drive op Eden FM. Oh.

0: bevrijdag aan het goeien aan luisteraars. Weer eens, ja, bevrijdag aan het praten natuurlijk sportsake. Tijd 4 minuten na die uur van 7 uur. Hier op jouw gunsteling radiostatie, Eden FM. Jouw stem in je paradijs. Ja, gewoonlijk op bevrijdag aan jouw gunsteling program. Jouw sportsaak program. Om jou recht te krijgen voor een naweek. En wat een naweek van sport wat voorlê. Hierdie komende naweek natuurlijk die begin van die revival tour tussen die swartskapies en die bokke wat hierdie morgen sal afskop daar in Johannesburg of Ellis Park Emirates Airlines Park daar soos jy genoem was voor vroeger jare maar ek is nie alleen nie ek het my van een collega hier in het atelier, meneer Damons Nabil Damons in het atelier om natuurlijk vir jou die luisteraar te trakteer met die beste nieuws, die goeie nieuws vanaf plaaslik en ook internationaal wat die sportwereld betref. Goeienaand meneer Damons, goeienaand.
1: Ja, goeienaand jylleste, goeienaand luisteraars. Wat op voorrecht is het nu om vanavond weer op die lucht te wees, op die luchtgolwe van Eden FM, waar ons natuurlijk jou sport gaat brengen. Sport, zoals jy gesê, dat die rivalry tour, wat reeds afgeskoppeld in die storm is, week of twee geleden, maar morgen is de toetsen en ons moet verstaan dat is wereldrugby's ranglijst. Dat is net rivalry morgen. Zou die bokken een paar toetsen verloren, kan hulle nummer 2-3 eindig op die ranglijst. En ek geloof prestatie is eindelijk juist wat voor ons tel op die ranglijst, maar wat voor die springbokken tel is, hoe ons hierdie toets morgen gaan afskop, hoe ons om gaat begin en waarna het ons bouw voor volgende jaar zo'n wereldbeker. Ons bouw, alhoewel ons diepte het, maar ek geloof dat Rassie bouw naar volgende jaar om die beste 23 tal te kan het op betrokken dag, maar ja, alles nog.
0: En die dames, jy praat so van bouw, ne? Jy krijg ons different cement, ne? Hoe denk jy, wat is cement gebruik, die bokke gebruik hulle PPC? Of gebruik hulle, wat is hy, anders een mens naam, wat, hoe denk jy, hulle bouw ons nou, wat is cement gebruik die
1: Dr. Rassie,
0: ja, watter een gebruik hy daar, kan jy miskien vir ons inlig om te sê watter een hy gebruik want die een wat meneer wat die springbokke gebruik
1: hy laat jou dek in mekaar val.
0: Ja, dat is die, natuurlijk, hulle gebruik die beste cement.
1: Nie sy naam. Dat is die PPC nie. Dat is AfriSem.
0: Dat is correct, yes. AfriSem. So, dit is AfriSem wat die springbokke opbouw. En natuurlijk, jy weet, as die mens bouw jy om sterk te wees. So, AfriSem, die All Blacks gebruik PPC en die springbokke gebruik AfriSem. Ja, luisteraars, as jy nou ongeskakel het en jy wonder waar op wat radio is jy nou, as jy op Eden FM, jou stem in die paradijs, as jy wil saamgesels, soos al menigte al reeds al so gemaakt het op ons WhatsApp-lijn, ons WhatsApp-lijn is 060-505-2693, dan gesels jy saam ons hier in het leer. Ek het ook vroeger genoem, laatst ook genoem, dat ons gaan Eden FM het sy met sy winterbal dans, langarm dans, wat die eerste vrijdag aand, of die saterdag in September, die 5de September, sal Eden FM natuurlijk bykie skoffel, losmaak, litte losmaak, daar in die atelier, verskoning, daar in die Connville Civic. So as jy wil een ticket bekom, hou jou oog in jou oor, by die radio.
1: By die radio.
0: Want ek sal in die verloop van die program, sal ek een vraagje vraag, dan moet jy my skaak WhatsApp op 060-505-2693. Ek sal net een bykie in die moed kry, kom ek kry jou een bykie in die moed, om jou te sê, bykie jou skoene te gaan afstof, en jou lerebaaikie te gaan afstof, dan kom gesels jy saam ons, op die 5de September, daar, so ons het natuurlijk die sport, Ultimate Sport Showdown program, met ons twee kaartjes, om vir niet weg te gee. So, praat met my, contact ons, in die atelier, gaan we weer halen, 060-505-2693, dan, maar, voor ons daarby kom ons gesê jou gebiedje eens in die moed, vir die langarm skoffeldans, wat my baie terugvat na pappe en mamme en nene toe.

Ja, luisteraars, hier kom die vraagje natuurlijk. Watter bekende muzieksnit speel nou volgende? In hierdie lekker lang arm ietsie daar, watter bekende liedjie is die wat nou sal speel?

0: luisteraars, as jy, jy kan later weer skakel, jy kan later weer skakel, hier op jou gunsteling radiostasie, hier in die jou stem in die paradijs. Daar is een voorsmaak, luisteraars, dis een lekker voorsmaakje man, dis een lekker eniekie daai, dis een lekker eniekie daai, lekker eniekie, hey, hou vas, mama en papa, hou vas, die swart leerbaadjie, oh, mense, die eniekie is natuurlijk gewees vir ons oude garde, wat kan weet, van een beetje vastrap, een beetje langrap, step 1-2, meneer dames, kan jy een beetje step 1-2, step 1-2, meneer dames, zeg van my, meneer dames, kan jy zo iets doen?
1: Ek kan nog nie step op een dansbaan nie. Koordans nog, ek ken ons nog maar los daai, maar op die veld, ek step jou binnen buiten. Dis binnen buiten.
0: Ja, luisteraars, as jy natuurlijk wil saamgesels op jou gunsteling radiostasie, iedereen heeft jou stem in die paradijs, ja, doen so op 060-505-2693, dan sal ons ook saam jou gesels op die lughoewe. Ja, soos gewoonlik op een vrijdag aand, meneer dames, kan jy daar vir die luisteraars sê vir wie hulle kan verwag? Morgen daar op hulle veld om te sien wie is die man wat hulle elke naweek voorskel en so meer en so meer hierdie man wat hulle skil een bietjie baie die man in die middel. Sê vir die luisteraars daar, wie is die persoon wat morgen op hulle veld laas week het ons contribute gebring, nie contribute nie, maar bemoedigings woordjie gebring daar van Blanco. En dit lyk of dit vrugte afgewerk het. Blanco het hulle oorwinning gekry na 'n lang enetjie daar. Daai enetjie was natuurlik opgedraai daar aan Evan Davids, 'n groot Blanco supporter. Wat daar eerste smaak van oorwinning gekry het na 'n lang tyd. Blanco het natuurlijk die span van George daar kaf gedraf op hulle thuisveld en ons sê alle geluk daar aan Blanco. Ons sal later in diepte gesels weer die wedstrijd van die naweek, wie ons dink die wedstrijd van die naweek gaan wees. Maar met dames, wie is die sig of die luisteraar, wie is die man in die middel?
1: Ja, alles, nou kom ons val sommer weg by die Superliga A. Crusaders kom dan morgen te staan tegen Silverstars. Silverstars dan laas week groot brak. Wat sê hulle, coach oor die kop, hy is nog een stier. En brak. Nee, brak was baie stil die week. Jy weet mos, ek werk daar. Brak was stil. Brak was net stil. Silverstars had brak laas week getroep het. Op Roosmoor.
0: En nou sê vir my, waar bly brak?
1: Hulle bly stil.
0: Barankie.
1: Oké. Okay. Dan sit Crusaders ten Silverstars, Jel Plaakies en Keenan Geertse wat morgen daar het gaat dienst doen met meneer Anthony January. Aan gaat ons Heidelberg toe. Heidelberg was as groot brak. Dit beloof ook een groot eniekie te wees daar. Heidelberg wat so wille iets. Het val, ek het gedink een val af. Maar die drie wille verloor in die pad. Dat is in Heidelberg wat in Brak speel. Meneer François Davids, Papa en Brian Winvogel sal haar dienst doen. Progress en Barbarians. Barbarians beleef dan een goeie seizoen soos 2010. Hulle skitterend. Dan sit meneer Dylan Pocanus en Furnow wat daar sal dienst doen. Evergreens en Bridgeton beloop om een baie groot een te wees. SWD het gaan kyk vir hierdie wedstrijd, as ek het in my eie woorde kan noem, om dan tans die beste skeidsregter morgen by hierdie groot wedstrijd aan te stel. En dis niemand anders as meneer Sean Miller en meneer Eifert. Ons het twee ervare skeidsregters, sê SWD. Ons geef julle twee ervare skeidsregters met meneer Nico van Rooyen. Ook een goeie jong skeidsregter wat voor 2-3 jaar nou so opkom in die rings. Maar Sean Miller en Eifert, meneer Jalfredo Eifert van Mosselbaai, hulle sal morgen daar op Graveyard van Bristen. Ik het zo'n spotprenet gezien, daar is een stuk links weg op dak op mijn weer. Zo, Bristen kom morgen George toe tegen Evergreens.
0: Wat van de ruïne daar?
1: Nico. Nico van Rooijen.
0: In die bierspan.
1: In die C-span.
0: Die C-span.
1: Ja. En dan gaat ons gewoon naar Challenge Cup toe. Oudsworing dan tegen Robbersdal Blues. Girls en Klaassen. Oblex tegen Setsfield Eagle Stars. Is het Pet Mario.
0: Grote.
1: Oh, dat moet een grote wees. Die focus verskuif nou eindelijk. Jy weet al klaar wie is in die Premier of in die Super League A. Wie is die top 4 spanne wat gaat semis speel. Nog die finals. Jy weet wie speelt semis daar.
0: Meneer Dame, sorry om u in die rede te val. Dit lyk vir my die Premier spanne. Hulle gaan nou net speel tussen 1 en 4 en 2 en 3 en hulle roer nergens, die 4 top 4 bly daar.
1: Ja.
0: Die naaste, ek sien die afgelopen naweek die naaste span aan Grootbraak wat vierde lê, wat op 43 lê, en die naaste span aan hulle is Silver Stars op 29. So, hulle is onmoontlik om in te haal. So, die top dogs gaan hulle gaan maar nou bepaal word tussen Evergreens,
1: Barbarians,
0: Bridgeton en Grootbraak rivier. Is die eerste keer in die geskiedenis na 'n lang tyd wat ons Heidelberg nie daar sien nie.
1: Ja, ons gaan Heidelberg mis, beslis hierdie jaar daar. Jylleste, indien die top 8 met 0-0 begint het, 0 punte begint het, en dis die byt wat die publiek ook wil eendag aangaan, maar dis nou niks met my te doen nie. Sou die top 8 begin het met elkeen op een skoonblaaikie 0-0, dan was Silverstars in een baie gunstige goeie posiesie. Ek dink dan sou hulle tweede of derde gelede tans nou. Nee, maar die punt is oorgedra, so jy moet maar in die begin gespeel het en hy top dog, soos hulle sê, om jou punte saam te vat. Dan gaan ons hier na Jaguars en George toe. Ronaldo van Rooyen sal daai gaat wedstrijd gaat hanteer. Dan Blanco teen Harlequins. Oh, dat is een baie grote vir Blanco. Weer eens, Blanco word nog gewig. Blanco en Harlequins, Real Vanis, ons die rechtvaardige skeidsrechter sê, SVD, skeidsrechtersvereniging, ons sê, ons stuur vir julle die beste skeidsrechter, nie die gunsteling skeidsrechter nie, die beste skeidsrechter wat kan men op vir sulke type van games. Nee, meneer Real Vanis gaat daar diens doen. Laas week is een menskin teruggekom met jylleste, meneer Real Vanis sou daar in volgens aanstellings daar by Silverstars, maar toevallig ons nou briewe. ek wil nie so baie daar gaan nie, maar nou ja, en eeuwenskielik, ek praat maandag saam met ouwe Brak, toe hy kom bekryk, toe meneer Real Vanis hier daar nie. So het ons Real nou geskryf na Barbas toe in Dilling kom, en toch stuur Silverstars hy ook met die buste daar in Millerstraat met die kop, kous oor die kop terug huis toe, en hulle sê vir hom, waspoeier was jou skoon. Ja, dan gaat ons hier na die eerste liga toe. Nysna teen Riversdal. Ek sal morgen na Nysna toe gaan teen Riversdal. Ja, ek en Maurice Besidenhout, ek sal daar diens doen. Ek, Nabil Damons. Dan sit Seagulls teen Albertina, baie, baie groot. Destijds was het een lange berg, maar dis nou, wat is die? Dit is een Hessequa streek. Want destijds was het die Langebergstreek, so Seagulls en Albertina kom morgen te staan tegen mekaar. Dit moet en dit sal een grote wees. Hulle speel op Melkootfontein. Johan Solomon sal daar diens doen met ons groot vriend Luatlin Jacobs, die All Black, sal daar diens doen. Happy aanspeel dan tegen Collegians, Mario May en Haketel daar sal diens doen. Prins Albert en Uniondale, ons weet die punte word nou verdeel, want Prins Albert kan nog nie treffen. Eerste liga wees, maar Oeris teen Superstars, oh, dat is ook een derbykie. Ons het daar onze eie speedkop, meneer Sheldon Fred. Hy gaat daar dienst doen by Maurice en Superstars en Prostars tegen Tuzzles. Tuzzles wat onoorwonnen is vanaf die begin van die jaar tot nou toe. Is het meneer Gavinito Skeepers wat gaat dienst doen met Piet Pietersen. En Titans komt dan morgen te staan tegen Eros daar van Slangrivier. Erko Kier en zijn Moses zal dienst doen. Sibanya Kings, Mosselbaai tegen Mosselbaai Marlene. Boesle Skaap zal dienst doen naar Excelsius ten Bitter Warriors, Dier Goliath en A. Wasserman. Julle paar nieuwe skeidsrechters wat ingekoop het, ingekom het hier, wat begin nou in die system kom. Die eerste liga Oos, Dijsels Dorp speel aan ten Spring Roses. Meneer Jelse Melando, jy gaat morgen van my Dijsels Dorp toe, sê SWD. Jy en daar, meneer is Roos en ek. Zouar speelt in Kallis Dorp. Jacko Gerber van Ribbesdal zal daar dienst doen met meneer Willem Eersou. Swings tegen Willem Moore. Zijn Arend zal dienst doen met Zij Arnoldus. Ladysmith tegen Blackbirds. Ervaren skeidsrechter Jason Zafta. En Claude Hendricks daar van Prins Albert zal daar naar Ladysmith travel om daar werken daar te doen. Dan Jalister, dan het ons natuurlijk die semifinals van verschillende streken wat morgen speelt. Die Karoo streekfinal komt te staan op Wabomskraal. Young Lee speelt in Adias. Haar Prins zal dienst doen. En Adias Beer speelt in Kango United. Jal Kutsier zal dienst doen met Ier Isaacs. En dan gaat ons daar naar die Karoo toe. En op die Karoo streken eerste liga semifinals kom dan on Lady Smith af. Toberkop A speelt in Cavaliers. A Isaac Kleinans van Melkoud Fontein sal dienst doen. En Toberkop B tegen Cavaliers B. Adrian September van Melkoud Fontein sal daar dienst doen. Dan kom ons gauw hier naar Sonskindvallei toe. Die Coastal Region semifinal, dat speel hier op Sonskindvallei. Waar Sonskindvallei? Hier bij Brandwag. Hartenbos. Ja, als het Sunshine United speelt dan tegen Formosa, zijn plekje zal dienst doen en Sunshine speelt tegen Phoenix. Onder 19 span zal daar, is net een voorwedstrijd. En dan is het ook een grote keer Kranshoek tegen Hubbardsdale. Kranshoek hier van, ja, Kranshoek Dolphins. Meneer Benjamin Zulai zal daar dienst doen. Ja, luisteraars, en voor die scheidsrechters wat morgen die semifinale gaat hanteer, wel gedaan, jullie verdienen het, jullie is die uitverkorene, zoals Pres Brinkie zou gesê het, jullie is die uitverkorene, jullie verdien daar om die semifinale, jullie het heel jaar in die liga geblaas, jullie ken die liga beter as ek en alles hier achter die microfoon. So vir my collega's daar uit die skeidsrechter point of view perspectief uit, manne gaan en geniet julle, geniet die wedstrijde, blaas die reel, wees gefokus op die reel, pas die reel toe, sorg dat die velde skoon is, niemand in technische areas nie, dat is net die spanbestuurders in die technische area, die subs, geen coaches in die box nie, die baljochies kan daar wees, die medical team, twee medische beambtes, een room en een werk uit die technical box uit. Ja, so ouwens, maak seker van hierdie goed, veiligheidsplan is in plek, maak seker, maar boor alles, gaan en geniet die wedstrijde, jylle verdien het. En namens die sportshow, de ultimate sportshow op Radio Eden FM, sê ons vir jylle baie, baie, baie geluk, geniet het.
0: Ja, dankie my dames, en vir die jong skeidsrechters sal ons net natuurlijk ook, ja, so my dame gesê het, baie geluk, maar hierdie enige word so opgedra na die uitverkorenes, soos Pres Brinkhuis terecht genoem het.

0: manieren in het atelier zeggen over mijn vibra's morgen. Deze is door tegen
1: Springrozen.
0: Tegen Springrozen. Als niemand anders als mijn mede collega achter hier die microfoon vandaan samen in het atelier, meneer Jelle Stemmelando, hanteer en ontvang hem goed. Bij je dankie. Hey,

0: Ek ben hom daar, stop, ek ben hom daar, stop, hier kom ietsie deur van my, en dit is, ja, ek moet daar eniekie vat, dit kom van Dini, kom en sê gauwie Dini, ja, Dini, jy is natuurlijk in die kol, daar is jaloers, bokkie, Dini, maar jy is nog baie jonk, ek sien jy is in die buiten in die park, jy is nog baie jonk, is eindelijk goed om te weet, jy ken hierdie eniekie, maar Dini, jy is die gelukkige wenner van die kaartjie, jy kan net my skakel om jou kaartjie te eis, net so 'n week voor die 5de September, jy kan my kry op, ek gaan jou nou my nommer WhatsApp, Dini weer terug, dan kan jy my kontak, dan kan ons vir jou reëling stref om die kaartjie af te haal. Ja, jy kan net my kontak daar, Dini, ek het my besonderhede vir jou te gee, maar wel gedaan, Dini, jy is die wenner van ons eerste wenner, ons ticket hier van om die langarm by te woon. Jy kan natuurlijk flerke span met die Damons, so langarm oor hoeveel, so 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1: Hulle is nou die, ons gaan nog volgende week ook een kaartje weggeven.
0: Dit is correct, ja, ja, nee.
1: Definitief, ja,
0: ons gaan nie, sê, al in die, en as haar tyd ons inpas, dan druk ons maar nog
1: ietsie
0: in, ja.
1: Een geel kaart.
0: Ja,
1: om,
0: ek sal misschien nog so ietsie indruk haar vir jou luisteraars, maar jy moet ingeskakel bly. Jy moet ingeskakel bly as jy wil wen op jou gunsteling radiostasie in die FM. Jou stem in die Paris, dan moet jy ingeskakel bly. Dan sal jy, want allemaal is een wenner hier op Eden FM. Jou stem in die Paris. My dames, die WP van Nantel speel. Hulle gespeeld in die melkkoeie, was jammer,
1: wat nie? Die manse koeie, man.
0: Die melkkoeie.
1: Machtig. Alle respect gesê. Hulle is, a bilse ma blye koei.
0: Ja, okay.
1: As ek kan jou, hulle, die vader het bille en koeie gekreëid.
0: Skape.
1: Geskape, met een woord, en het was so. En om te formeer by daai toe maar julle stig dis ook om die storm daai goed so net so
0: ja, maar vanavond hulle pak gekry hulle, ek is daar by die huis weg, my woning weg, die score 40-47 so luisteraars ook op die 4de September, dan is dis een vrijdag aan, dan sal ons uitsaai vanaf uit die Nico Park, dan speel die Sharks teen die Champs.
1: Ek denk julle gaan Manono sien nie so, ne? Want dis die URC span wat
0: ja,
1: Manono gaat ook hier wees. Ek moet net een van die Sharks ouwens van my gauw bel.
0: Hier kom een
1: string woordboodschap wat hier.
0: Hier kom een string boodschap wat die luisteraars. Kom eens kijk, hier luisteraars sê, die luisteraars geef ons raad. Wie is die? Die luisteraars geef ons raad, die wat om aan te trek. Kom eens kijk, wat is die luisteraars? Oké, misschien ons sê, wie luisteraars is nou aan nie. Die luisteraars sê, goeie naam manne, julle moet wijpij broeken met een fotoplas, Evrokam en een withemp met een sekere kraag op een pointe skoene. Ek leiwag vlooi, weilag huiswaarts keer. So ja, meneer dames.
1: Ek het een Evro, kijka. Ek het een Evro, goeie naanse Bastien daar in Oudsoorgen.
0: So die Evro manne, luisteraars, julle geef my sommer nou moed om nog kaartjes weg te gee, so miskien kan ons hy aan sommer die best dress ook, maar ek gaan net by die organiseerders hoor, dink maar as een best dress, maar hoe lyk het daar met een lekker afro, met een best met een wijpijp mense want hierdie luisteraars sê ons moet een wijpijp, ons kan nie aankom met die jongman goedjie sê. Nee.
1: Daar was destijds, luister, daar was destijds, is jy nou die Evro, so'n bruin leather of een zwart leather jacket. Daar was het type tekkie. Zie zo'n bruin high tech tekkie.
0: Ja?
1: Als je daar nog aan gaat, dan kijk ze niet heen, jong.
0: Maar, als je kunt zien aan die boodschap wat hier komt van
1: de straat, gaan
0: ons natuurlijk een goede aandacht daar. Hier is een stemnote. Kom eens luister, wie is hier?
2: Goeienaand, dit is Al Hoogsbokkie, dit is Al Hoogsbokkie.
0: Ja, dankie daar, meneer Adrian Klaassen. Ja, die boodschap wat eerst deelkom het, net zo knap voor die boodschap, was daar door onze eie Dini, wat hy eindig gewend had. So, kom ons hoor nog, wat sê daar?
2: En ek is Rian Klaassen van Blanco, wat gesê het, ook Jaloersbokkie.
0: Ja, meneer Klaassen, die boodschap het baie vinnig deelkom, maar ons sal, hou die oor by die radio, daar gaan nog wees, meneer Adrian Klaassen, dankie vir die boodschap, ons waardeer rechtig, die boodschap daar, dan sal ons ook vir u wenner maak. Wat sê hierdie luisteraar nou hier vir ons gesê, nou hier met dames?
1: Die dames kan aantrek papierrok, courantpapierrok en high heels, vlooi lewig, hy vlooi, stop het nou. Maar ek hou al van.
0: So, vlooi lewig het natuurlijk uitdag, en met dame, uitdag my jou uit. Vlooi lewig, daar jou.

da valia as això és a Heinrich Brousseau. Maar ik zeg voor jou alles nog. Die Obelix moet niet denken dat die stormers, die leeuws of die bellen niet. Nee, jij komt morgen te staan tegen een machtige drijfkracht. Hoeveel mensen zijn ons in die land? Wat achter die bokken staan. Ongeacht die Nieuw-Zeelandse Zuid-Afrikaners. Wat die met onze Zuid-Afrikaanse identiteitsdocumenten rondlopen in hun zakken. Ja.